0: Zur Bestellung des Faltblattes Gute Reise schreiben Sie an Lutherische Stunde, Postfach 1162, 27363 Sottrum, Deutschland. Bleiben Sie dem Herrn Jesus Christus befohlen.
1: Es ist 20 Uhr.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesseljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.